0: beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM.

Vechtdal FM. Kensington.

0: FM. Nieuws.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft 2 tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste bul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal.

0: hits van Vechtal FM. Bente.
1: Kijk om je heen.
0: Nieuw bij Vechtal FM. Nate Smith. After Midnight.
2: Veel

0: Echtal FM. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer. De dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: hits van Vechtal FM.
1: Olivia Dean.
0: Dit is nieuw. Thomas

0: Capital FM Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty zegt dat er het afgelopen jaar een record aantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. In Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt door Russische drone-aanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn er woongebouwen geraakt. Het zuiden van China is getroffen door een aardbeving. De beving had volgens staatsmedia een kracht van 5,2. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Een goed beeld van de schade is er nog niet. Het weer, in de loop van de dag regen vanuit het zuidwesten. Het wordt maximaal 16 graden.
1: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Op woensdag 27 mei geeft Jouk Huisman een lezing in het Verhalencafé Nieuw-Leusen over de Amish. Hij bespreekt waarom hun levenswijze bijzonder is en vergelijkt deze met de gemeenschap in Staphorst. Als inwoner van Rauweveen bezocht hij meerdere keren Amish gebieden in Noord-Amerika. Een belangrijke overeenkomst is de sterke groepscultuur, die zowel veiligheid biedt als beklemmend kan zijn. De Amish die scheiden zich bewust van de moderne wereld en vermijden technologie zoals auto's en elektriciteit. De lezing die laat zien hoe zij vasthouden aan hun waarden en biedt stof tot nadenken over rust en authenticiteit in een snel veranderde tijd. En ondanks de regen werd vandaag op basisschool De Eiber de opening van het vernieuwde schoolplein en de start van de Abbey D feestelijk gevierd. Het plein kwam tot stand dankzij inzet van ouders, buurtbewoners, leerlingen en sponsoren. Van een grijs terrein is het veranderd in een groen en speelsplein met planten, bloemen en ruimte voor buitenlessen. Leerlingen die ontdekken er meer natuur en spelen op andere manieren. Ook dacht de leerlingenraad actief mee over het ontwerp. De opening die werd verricht door wethouder Werner ten Katen samen met de leerlingen. Daarnaast ging Abby D van start dat activiteiten biedt om de ontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren. Ja, en het zal je maar overkomen. Sta je op het punt een kraslot weg te gooien, blijkt het toch ineens €250 waard. Het gebeurde de familie Koster uit Ommen. Zij kregen het lot tijdens de week van de stenenwinkel bij de HEMA. Mevrouw Koster die dacht dat het dus niks waard was, maar werd op het laatste moment nog aangespoord om toch even te krassen. En dat bleek een schot in de roos. De familie die won namelijk €250 aan Ommer cadeaukaarten, beschikbaar gesteld door de lokale ondernemers. De actie die was bedoeld om het lokaal winkelen te stimuleren en extra aandacht te vragen voor de winkels in het centrum. Een mooie meevaller dus, vlak voor het hemelvaartsweekend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws ga je even naar onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons uiteraard op de socials.
1: Vechtal FM, dat dan wel weer.
3: Vechtal FM.

0: Vechtal FM.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Vechtal FM. Nieuws.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
7: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
6: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nepadvertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
8: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
6: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. En in Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: is van Vechtel FM.
1: Kensington.

unbreakable. All the words we say end up distorted.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat vorig jaar een record aantal mensen is geëxecuteerd. Volgens

0: Bij Amnesty gaat het om ruim 2700 mensen, een stijging van bijna 80%. Vooral in Iran werd de doodstraf vaak uitgevoerd. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In die nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat MEDA meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Het zuiden van China is getroffen door een aardbeving. De beving had volgens staatsmedia een kracht van 5,2. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Het weer in de loop van de dag. Pittige buien vanuit het zuidwesten. En het wordt maximaal 16 graden.
1: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Op woensdag 27 mei geeft Jouk Huisman een lezing in het Verhalencafé Nieuw-Leusen over de Amish. Hij bespreekt waarom hun levenswijze bijzonder is en vergelijkt deze met de gemeenschap in Staphorst. Als inwoner van Rauweveen bezocht hij meerdere keren Amish gebieden in Noord-Amerika. Een belangrijke overeenkomst is de sterke groepscultuur, die zowel veiligheid biedt als beklemmend kan zijn. De Amish die scheiden zich bewust van de moderne wereld en vermijden technologie zoals auto's en elektriciteit. De lezing die laat zien hoe zij vasthouden aan hun waarden en biedt stof tot nadenken over rust en authenticiteit in een snel veranderende tijd. En ondanks de regen werd vandaag op basisschool De Eiber de opening van het vernieuwde schoolplein en de start van de Abbey D feestelijk gevierd. Het plein kwam tot stand dankzij inzet van ouders, buurtbewoners, leerlingen en sponsoren. Van een grijs terrein is het veranderd in een groen en speelsplein met planten, bloemen en ruimte voor buitenlessen. Leerlingen die ontdekken er meer natuur en spelen op andere manieren. Ook dacht de leerlingenraad actief mee over het ontwerp. De opening die werd verricht door wethouder Werner ten Kate samen met de leerlingen. Daarnaast ging Abbey D van start dat activiteiten biedt om de ontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren. Ja, en het zal je maar overkomen. Sta je op het punt een kraslot weg te gooien, blijkt het toch ineens €250 waard. Het gebeurde de familie Koster uit Ommen. Zij kregen het lot tijdens de week van de stenenwinkel bij de HEMA. Mevrouw Koster die dacht dat het dus niks waard was, maar werd op het laatste moment nog aangespoord om toch even te krassen. En dat bleek een schot in de roos. De familie die won namelijk €250 aan Ommer cadeaukaarten, beschikbaar gesteld door de lokale ondernemers. De actie die was bedoeld om het lokaal winkelen te stimuleren en extra aandacht te vragen voor de winkels in het centrum. Een mooie meevaller dus, vlak voor het hemelvaartsweekend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws ga je even naar onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons uiteraard op de socials.
1: Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
4: Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Afrit Beek en Duiven 8 kilometer file. De A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Knoopend Bouwgraaf en Knoopend Bankhoef 7 kilometer file, kwartier vertraging. A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging in 12 kilometer file. 10 minuten extra op de A326 Nijmegen-Ravenstein tussen Afrit Beuningen en Knoopend Bankhoef. En op de N36 Ommen Almelo tussen Westerhaar en Wierde 8 kilometer langzaam rijdend verkeer.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vechtal FM.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een record aantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. En het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
3: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
2: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 3/4 van 100 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
4: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
2: Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeer!
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Oost richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum 9 kilometer file. De vertraging is een kwartier. A50 Arnhem richting Oost tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. N35 Duitse grens richting Enschede. Tussen de Duitse grens en Enschede een kwartier vertraging 3 kilometer file. 5 minuten op de N322 beneden Leeuwen Nijmegen bij de aansluiting. Met de N329 in Ewijk 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Vechtal FM.

0: FM. Headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De identiteit van 74 verdachten van fraude is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 nog niet geïdentificeerde verdachten blijven online staan. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat vorig jaar een record aantal mensen is geëxecuteerd. Volgens Amnesty gaat het om ruim 2700 mensen, een stijging van bijna 80%. Vooral in Iran werd de doodstraf vaak uitgevoerd. Het zuiden van China is getroffen door een aardbeving die had een kracht van 5,2. Meerdere gebouwen zijn ingestort en zeker 7000 mensen zijn geëvacueerd. Het weer, pittige buien vanuit het zuidwesten en het wordt maximaal 16 graden.
0: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Op woensdag 27 mei geeft Jouk Huisman een lezing in het Verhalencafé Nieuw-Leusen over de Amish. Hij bespreekt waarom hun levenswijze bijzonder is en vergelijkt deze met de gemeenschap in Staphorst. Als inwoner van Rauweveen bezocht hij meerdere keren Amish gebieden in Noord-Amerika. Een belangrijke overeenkomst is de sterke groepscultuur, die zowel veiligheid biedt als beklemmend kan zijn. De Amish die scheiden zich bewust van de moderne wereld en vermijden technologie zoals auto's en elektriciteit. De lezing die laat zien hoe zij vasthouden aan hun waarden en biedt stof tot nadenken over rust en authenticiteit in een snel veranderde tijd. En ondanks de regen werd vandaag op basisschool De Eiber de opening van het vernieuwde schoolplein en de start van de Abbey D feestelijk gevierd. Het plein kwam tot stand dankzij inzet van ouders, buurtbewoners, leerlingen en sponsoren. Van een grijs terrein is het veranderd in een groen en speelsplein met planten, bloemen en ruimte voor buitenlessen. Leerlingen die ontdekken er meer natuur en spelen op andere manieren. Ook dacht de leerlingenraad actief mee over het ontwerp. De opening die werd verricht door wethouder Werner ten Katen samen met de leerlingen. Daarnaast ging Abbey D van start dat activiteiten biedt om de ontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren. Ja, en het zal je maar overkomen. Sta je op het punt een kraslot weg te gooien, blijkt het toch ineens €250 waard. Het gebeurde de familie Koster uit Ommen. Zij kregen het lot tijdens de week van de stenenwinkel bij de HEMA. Mevrouw Koster die dacht dat het dus niks waard was, maar werd op het laatste moment nog aangespoord om toch even te krassen. En dat bleek een schot in de roos. De familie die won namelijk €250 aan Ommer cadeaukaarten, beschikbaar gesteld door de lokale ondernemers. De actie die was bedoeld om het lokaal winkelen te stimuleren en extra aandacht te vragen voor de winkels in het centrum. Een mooie meevaller dus, vlak voor het hemelvaartsweekend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws ga je even naar onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons uiteraard op de socials.
0: Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Oost richting Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Heteren 11 kilometer file. De vertraging is meer dan 20 minuten. Een 10 minuten vertraging nog op de A50 Arnhem richting Oost tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 9 kilometer. En 35 Zwolle-Almelo tussen Nijverdal Oost en Wierde West 2 kilometer file. En tot zover de ANWB.

0: Digital FM.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
0: Vechtal FM, nieuws.
4: Dorald Megens met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
5: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen naast gewoon kijken wie is er besmet. Met contactonderzoek doen en voorlichting geven.
4: Cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
6: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
4: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Het koffierondje.

0: ZFM. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Op woensdag 27 mei geeft Jouk Huisman een lezing in het Verhalencafé Nieuw-Leusen over de Amish. Hij bespreekt waarom hun levenswijze bijzonder is en vergelijkt deze met de gemeenschap in Staphorst. Als inwoner van Rauweveen bezocht hij meerdere keren Amish-gebieden in Noord-Amerika. Een belangrijke overeenkomst is de sterke groepscultuur, die zowel veiligheid biedt als beklemmend kan zijn. De Amish die scheiden zich bewust van de moderne wereld en vermijden technologie zoals auto's en elektriciteit. De lezing die laat zien hoe zij vasthouden aan hun waarden en biedt stof tot nadenken over rust en authenticiteit in een snel veranderde tijd. En ondanks de regen werd vandaag op basisschool De Eiber de opening van het vernieuwde schoolplein en de start van de Abbey D feestelijk gevierd. Het plein kwam tot stand dankzij inzet van ouders, buurtbewoners, leerlingen en sponsoren. Van een grijs terrein is het veranderd in een groen en speelsplein met planten, bloemen en ruimte voor buitenlessen. Leerlingen die ontdekken er meer natuur en spelen op andere manieren. Ook dacht de leerlingenraad actief mee over het ontwerp. De opening die werd verricht door wethouder Werner ten Katen samen met de leerlingen. Daarnaast ging Abbey D van start dat activiteiten biedt om de ontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren. Ja, en het zal je maar overkomen. Sta je op het punt een kraslot weg te gooien, blijkt het toch ineens €250 waard. Het gebeurde de familie Koster uit Ommen. Zij kregen het lot tijdens de week van de stenenwinkel bij de HEMA. Mevrouw Koster die dacht dat het dus niks waard was, maar werd op het laatste moment nog aangespoord om toch even te krassen. En dat bleek een schot in de roos. De familie die won namelijk €250 aan Ommer cadeaukaarten, beschikbaar gesteld door de lokale ondernemers. De actie die was bedoeld om het lokaal winkelen te stimuleren en extra aandacht te vragen voor de winkels in het centrum. Een mooie meevaller dus, vlak voor het hemelvaartsweekend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws ga je even naar onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons uiteraard op de socials.

0: Vechtal FM.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
3: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor. Van schuttinggigant.com.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM, nieuws.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van de ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van driekwart de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het koffierondje.

0: ZFM. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Op woensdag 27 mei geeft Jouk Huisman een lezing in het Verhalencafé Nieuw-Leusen over de Amish. Hij bespreekt waarom hun levenswijze bijzonder is en vergelijkt deze met de gemeenschap in Staphorst. Als inwoner van Rauweveen bezocht hij meerdere keren Amish gebieden in Noord-Amerika. Een belangrijke overeenkomst is de sterke groepscultuur, die zowel veiligheid biedt als beklemmend kan zijn. De Amish die scheiden zich bewust van de moderne wereld en vermijden technologie zoals auto's en elektriciteit. De lezing die laat zien hoe zij vasthouden aan hun waarden en biedt stof tot nadenken over rust en authenticiteit in een snel veranderde tijd. En ondanks de regen werd vandaag op basisschool De Eiber de opening van het vernieuwde schoolplein en de start van de Abby D feestelijk gevierd. Het plein kwam tot stand dankzij inzet van ouders, buurtbewoners, leerlingen en sponsoren. Van een grijs terrein is het veranderd in een groen en speelsplein met planten, bloemen en ruimte voor buitenlessen. Leerlingen die ontdekken er meer natuur en spelen op andere manieren. Ook dacht de leerlingenraad actief mee over het ontwerp. De opening die werd verricht door wethouder Werner ten Katen samen met de leerlingen.

van start dat activiteiten biedt om de ontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren. Ja, en het zal je maar overkomen. Sta je op het punt een kraslot weg te gooien, blijkt het toch ineens €250 waard. Het gebeurde de familie Koster uit Ommen. Zij kregen het lot tijdens de Week van de Stenenwinkel bij de HEMA. Mevrouw Koster die dacht dat het dus niks waard was, maar werd op het laatste moment nog aangespoord om toch even te krassen. En dat bleek een schot in de roos. De familie die won namelijk €250 aan Ommer cadeaukaarten, beschikbaar gesteld door de lokale ondernemers. De actie die was bedoeld om het lokaal winkelen te stimuleren en extra aandacht te vragen voor de winkels in het centrum. Een mooie meevaller dus, vlak voor het hemelvaartsweekend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. Voor meer nieuws ga je even naar onze site rtvvechtdal.nl of je volgt ons uiteraard op de socials.

0: ZFM Bente.
1: Kijk om je heen.
0: Nieuw bij Vechtal FM. Nate Smith, After Midnight.
2: Veel

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Glazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Vechtal FM. Nieuws.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, tot 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer. En dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Show.
1: Dit is Vechtal FM. Het koffierondje.

0: FM. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Op woensdag 27 mei geeft Jouk Huisman een lezing in het Verhalencafé Nieuw-Leusen over de Amish. Hij bespreekt waarom hun levenswijze bijzonder is en vergelijkt deze met de gemeenschap in Staphorst. Als inwoner van Rauweveen bezocht hij meerdere keren Amish gebieden in Noord-Amerika. Een belangrijke overeenkomst is de sterke groepscultuur, die zowel veiligheid biedt als beklemmend kan zijn. De Amish die scheiden zich bewust van de moderne wereld en vermijden technologie zoals auto's en elektriciteit. De lezing die laat zien hoe zij vasthouden aan hun waarden en biedt stof tot nadenken over rust en authenticiteit in een snel veranderde tijd. En ondanks de regen werd vandaag op basisschool De Eiber de opening van het vernieuwde schoolplein en de start van de Abbey D feestelijk gevierd. Het plein kwam tot stand dankzij inzet van ouders, buurtbewoners, leerlingen en sponsoren. Van een grijs terrein is het veranderd in een groen en speelsplein met planten, bloemen en ruimte voor buitenlessen. Leerlingen die ontdekken er meer natuur en spelen op andere manieren. Ook dacht de leerlingenraad actief mee over het ontwerp. De opening die werd verricht door wethouder Werner ten Katen samen met de leerlingen. Daarnaast ging Abbey D van start dat activiteiten biedt om de ontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren. Ja, en het zal je maar overkomen. Sta je op het punt een kraslot weg te gooien, blijkt het toch ineens €250 waard. Het gebeurde de familie Koster uit Ommen. Zij kregen het lot tijdens de Week van de Stenenwinkel bij de HEMA. Mevrouw Koster die dacht dat het dus niks waard was, maar werd op het laatste moment nog aangespoord om toch even te krassen. En dat bleek een schot in de roos. De familie die won namelijk €250 aan Ommer cadeaukaarten, beschikbaar gesteld door de lokale ondernemers. De actie die was bedoeld om het lokaal winkelen te stimuleren en extra aandacht te vragen voor de winkels in het centrum. Een mooie meevaller dus, vlak voor het hemelvaartsweekend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws ga je even naar onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons uiteraard op de socials. Vechtal.

0: Vechtal FM.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Vechtal FM, nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense drone-aanval in het zuiden van Rusland zijn 2 doden gevallen. 2 mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste drone-aanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met dan ook kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het Vechtal FM Amazing Menu.

En een hele goede middag. De werkweek is weer begonnen en je luistert naar de middagshow met Fiona. Het weekend ligt alweer achter ons en ik ga je komend uur op de hoogte brengen van wat er afgelopen weekend is gebeurd en wat er aankomende dagen staat te gebeuren. Heerlijke nummers gaan we draaien en je hoorde net al Nio en Pitbull met Time of Our Lives. Maar we gaan nu door met The Beatles, Let It Be. En je hoort nog George Baker. En ik ga dit in mijn beste Spaans uitspreken. Una paloma blanca.

En een hele goede middag. Waarschijnlijk zit je nu ongeveer aan je lunch. En mocht je natuurlijk nog een verzoekje willen indienen, dat kan altijd. Vechtalfm.nl/app. En daar kan je mij een berichtje sturen. Bijvoorbeeld een nummer van het Songfestival. Want ja, we kunnen er niet omheen. Dara uit Bulgarije is de winnaar van 2026. Het werd dit jaar in Wenen gevierd nadat vorig jaar JJ met Wasted Love een liedje tussen pop en opera het Songfestival won. Persoonlijk dacht ik dat dit jaar Australië zou winnen. Zij hadden zangeres Delta Goodrum ingestuurd. En zij heeft natuurlijk al een hele carrière achter de rug en is een doorgewinterde artiest. En het stond ook als een huis. Ik vond het echt fantastisch. Helaas, of ja, goed gedaan, een vierde plek. Voor de meeste artiesten is het juist namelijk een springplank naar een wereldcarrière. Maar zoals bijvoorbeeld Maneskin. Die heeft absoluut de wereld veroverd met hun liedjes. In 2021 wonnen hun in Rotterdam het Songfestival. Maar Fiona, waarom heb je het eigenlijk niet over de Nederlandse inzending? Nou, heel simpel jongens. Die was er niet. Wij deden dit jaar niet mee. En je kon dat bijvoorbeeld merken aan het commentaar op NPO 1. Het was geen Cornald Maas, maar Henry Schut en Jeroen Kijk in de vechten. Ik vond het wel verfrissend. Misschien een idee voor volgend jaar. Maar ja, dan moeten we wel weer meedoen. Laten we even het weekend van ons afschudden met twee liedjes van het Songfestival. Je hoort Maneskin en natuurlijk onze Duncan Lawrence.

En we hebben het over het afgelopen weekend gehad. En we gaan vooruitkijken. Je hoort straks mijn top 3 van televisieprogramma's die je deze week kan kijken. Maar nu eerst Bloem met Even aan mijn moeder vragen. En daarna

En je hoorde Roxy Dekker met Hoe het is. We hebben Suzanne en Freek klaarstaan met Batterij. En deze twee zijn afgelopen week begonnen aan hun reeks met maar liefst 10 concerten in het Gelderdoom. En ik heb alvast wat filmpjes gezien, want ze vliegen door de lucht in een tuigje uiteraard. Alles voor de veiligheid. Maar ook hun kleding is speciaal ontworpen voor deze optredens. Suzanne heeft een prachtig gekleurde blazer aan met glitters. En Freek heeft een leren jasje met natuurlijk S en F voor hun namen. En aan de achterkant staat iets moois, want daar staat: We vieren het leven. Een prachtige tekst die past bij hun en hun setting. En nog even een speciale vermelding voor Hanna May, want die doet natuurlijk het voorprogramma. Hier zijn Suzanne en Freek met Batterij.

0: FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Fiona Bos en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. De gemeente Hardenberg gaat de Beatrixlaan in Slagharen eerder aanpakken dan gepland. Eind 2026 beginnen de werkzaamheden en die lopen door tot in het voorjaar van 2027. De straat krijgt onder meer een hemelwaterriool om wateroverlast tegen te gaan. Ook de speeltuin en het stuk richting de Herenstraat wordt meegenomen. Buurtbewoners mogen via een klankbordgroep meedenken over de plannen. Een familiebedrijf in Den Ham probeert al jaren toestemming te krijgen om puin te breken op eigen terrein. Maar de gemeente vindt dat deze werkzaamheden niet passen in het buitengebied. In de gemeenteraad lijkt nu wel een meerderheid te ontstaan die een toestemming wil geven. Volgens het bedrijf is dat duurzamer en zorgt het voor minder vrachtverkeer. Tegenstanders vrezen mogelijk problemen met toekomstige aanvragen van andere bedrijven. Het Bostheater in Gramsbergen trapt op zondag 24 mei in het nieuwe seizoen af met een gezellige circusshow voor jong en oud. Jeugdcircus Bombari komt met acrobatiek, jong leren, eenwielers en andere spectaculaire acts tussen de bomen van het oude bos. Deze zomer staan er totaal 9 voorstellingen op het programma. Kaarten en info zijn te vinden via de website van Theater De Voorvechter. Tot zover het spreeknieuws uit het Vechtdal.
0: Vechtdal FM, dat van wel.

goed. En we gaan even de administratie met jullie doornemen, want... Je hoorde net de mannen uit de hoofdstad, Criss Cross Amsterdam. Je hoorde Sophie Alice Baxter. En net hoorde je Axwell en Ingrosso. En dan denk je, dan zijn we er wel. Maar nee, want je hoort straks ook nog Ramse Shaffi met... En daar komt hij. Oké, zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Goed, oh, genoeg. Genoeg voor nu in ieder geval. Je hoort nu Joan Jett met I Love Rock'n'Roll.

vruchteloze zoeken. Moet u weten, we zijn allemaal samen. Zing, vecht, huil, bid, lach, berg.

Nou, wat een mooi applaus. Dankjewel, dankjewel. En ik heb iets nieuws bedacht. Ik ga jullie elke week iets, een top 3 vertellen waarvan ik denk, ja, dit is leuk of de moeite waard om te kijken. Je kan natuurlijk zelf bepalen of je het leuk vindt om te kijken, maar hier is in ieder geval mijn top 3 van deze week. Nummer 1, de klas van 2026. Dat zie je op NPO 2 elke werkdag om 9:05. Dit is een programma vooral voor scholieren en hun ouders, want er zijn dit jaar zo'n 180.000 leerlingen die hun eindexamen gaan doen. En tijdens deze spannende periode zullen 3 mentoren worden gevolgd. En één van die mentoren is Roy. En die kan je kennen van zijn eigen YouTube-kanaal, waar hij filmpjes maakt vanuit zijn aardrijkskundeles en die plaatst hij dan op YouTube. Dat is ook de reden dat hij in mijn top 3 staat, want ik vind het zelf heel erg grappig. Nummer 2, Musical Awards 2026. Kijk je op NPO 1 om 9:05. Ja, ik hou van een gala. Die mooie jurken en dat samen met een musical, de drama. Ja, het kan alleen maar spectaculair worden. Hou je nou van musicals en weet je nog niet welke musical je dit jaar kan bezoeken? Tijdens deze liveshow kan je optredens verwachten van de musicals zoals Cats en Juliette, Stoornis of My Life, We Will Rock You en Willem van Oranje, de musical. Nou, en als je dan nog niet klaar bent met die musicals, dan kan je overschakelen naar RTL 4. Want daar is Stars on Stage. Elke vrijdagavond de vervanger van The Voice. Na de winst van Ruben is het tijd om 10 bekende Nederlanders een spoedcursus te geven in musicalland. Ze moeten zingen, acteren, dansen. En er wordt naar een totaalpakketje gezocht. En afgelopen vrijdag was al de eerste aflevering. En daar een speciale vermelding voor Shore Leone. Ja, dit is niet zijn echte naam. Want hij heet gewoon Johan Patrick. Maar met zijn witte tanden en zijn tatoeages is het een opvallende verschijning in musicalland. Hij zat afgelopen week bij de laatste 2 om af te vallen. Dus ik vraag me af hoe lang hij nog in het programma zit. Maar Stars on Stage is vrijdagavond te zien op RTL 4 om 8:00. En dit zijn mijn tips voor deze week. Veel musical deze week, maar ik dacht, dan blijven we ook even in de sfeer. Hier zijn de Bee Gees met Stayin' Alive. En daarna met Disturbed met The Sound of Silence.

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Vechtal FM Nieuws.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van 4 nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen 5 Italianen om toen ze grotten in gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het Vechtal FM Amazing Menu.

Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Op woensdag 27 mei geeft Jouk Huisman een lezing in het Verhalencafé Nieuw-Leusen over de Amish. Hij bespreekt waarom hun levenswijze bijzonder is en vergelijkt deze met de gemeenschap in Staphorst. Als inwoner van Rauweveen bezocht hij meerdere keren Amish gebieden in Noord-Amerika. Een belangrijke overeenkomst is de sterke groepscultuur, die zowel veiligheid biedt als beklemmend kan zijn. De Amish die scheiden zich bewust van de moderne wereld en vermijden technologie zoals auto's en elektriciteit. De lezing die laat zien hoe zij vasthouden aan hun waarden en biedt stof tot nadenken over rust en authenticiteit in een snel veranderende tijd. En ondanks de regen werd vandaag op basisschool De Eiber de opening van het vernieuwde schoolplein en de start van de Abbey D feestelijk gevierd. Het plein kwam tot stand dankzij inzet van ouders, buurtbewoners, leerlingen en sponsoren. Van een grijs terrein is het veranderd in een groen en speelsplein met planten, bloemen en ruimte voor buitenlessen. Leerlingen die ontdekken er meer natuur en spelen op andere manieren. Ook dacht de leerlingenraad actief mee over het ontwerp. De opening die werd verricht door wethouder Werner ten Kate samen met de leerlingen. Daarnaast ging Abbey D van start dat activiteiten biedt om de ontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren. Ja, en het zal je maar overkomen. Sta je op het punt een kraslot weg te gooien, blijkt het toch ineens €250 waard. Het gebeurde de familie Koster uit Ommen. Zij kregen het lot tijdens de week van de stenenwinkel bij de HEMA. Mevrouw Koster die dacht dat het dus niks waard was, maar werd op het laatste moment nog aangespoord om toch even te krassen. En dat bleek een schot in de roos. De familie die won namelijk €250 aan Ommer cadeaukaarten, beschikbaar gesteld door de lokale ondernemers. De actie die was bedoeld om het lokaal winkelen te stimuleren en extra aandacht te vragen voor de winkels in het centrum. Een mooie meevaller dus, vlak voor het hemelvaartsweekend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws ga je even naar onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons uiteraard op de socials.

0: Vechtal FM.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Schat, volgende week hebben we feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
3: Dan bel je toch Twente Verhuur?
2: Doet hij dat ook dan?
3: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwt het hele feestje op.
2: En dan zit wij straks met afwas.
3: Zelfs dat doen ze voor je.
2: Goh, lekker hoor.
3: Van twenteverhuur.nl.
4: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op BOVO-opleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
3: Nee joh, Twente regelt alles.
2: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
3: Twenteverhuur.nl.
1: Vechtal FM Nieuws.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. Vijf Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. Eén werd kort daarna al gevonden. De andere vier zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarusische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En dat wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM.

0: Digital FM. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Op woensdag 27 mei geeft Jouk Huisman een lezing in het Verhalencafé Nieuw-Leusen over de Amish. Hij bespreekt waarom hun levenswijze bijzonder is en vergelijkt deze met de gemeenschap in Staphorst. Als inwoner van Rauweveen bezocht hij meerdere keren Amish gebieden in Noord-Amerika. Een belangrijke overeenkomst is de sterke groepscultuur, die zowel veiligheid biedt als beklemmend kan zijn. De Amish die scheiden zich bewust van de moderne wereld en vermijden technologie zoals auto's en elektriciteit. De lezing die laat zien hoe zij vasthouden aan hun waarden en biedt stof tot nadenken over rust en authenticiteit in een snel veranderende tijd. En ondanks de regen werd vandaag op basisschool De Eiber de opening van het vernieuwde schoolplein en de start van de Abbey D feestelijk gevierd. Het plein kwam tot stand dankzij inzet van ouders, buurtbewoners, leerlingen en sponsoren van een

ijsterrein is het veranderd in een groen en speelsplein met planten, bloemen en ruimte voor buitenlessen. Leerlingen die ontdekken er meer natuur en spelen op andere manieren. Ook dacht de leerlingenraad actief mee over het ontwerp. De opening die werd verricht door wethouder Werner ten Katen samen met de leerlingen. Daarnaast ging Abby D. van start dat activiteiten biedt om de ontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren. Ja, en het zal je maar overkomen. Sta je op het punt een kraslot weg te gooien, blijkt het toch ineens €250 waard. Het gebeurde de familie Koster uit Ommen. Ze kregen het lot tijdens de Week van de Stenenwinkel bij de HEMA. Mevrouw Koster die dacht dat het dus niks waard was, maar werd op het laatste moment nog aangespoord om toch even te krassen. En dat bleek een schot in de roos. De familie die won namelijk €250 aan Ommer cadeaukaarten, beschikbaar gesteld door de lokale ondernemers. De actie die was bedoeld om het lokaal winkelen te stimuleren en extra aandacht te vragen voor de winkels in het centrum. Een mooie meevaller dus, vlak voor het hemelvaartsweekend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. Voor meer nieuws ga je even naar onze site rtvvechtdal.nl of je volgt ons uiteraard op de socials.

0: Vechtal FM.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
5: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
0: Vechtal FM, nieuws.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van een miljoenenfraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden de belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week 1174 euro vakantiegeld gestort. Bijna 200 euro meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is eraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de Oranje-mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Show.
0: Dit is Vechtal FM.

0: hits van Vechtal FM.
1: Kensington. In the darkest of night.

0: Stel FM. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Op woensdag 27 mei geeft Jouk Huisman een lezing in het Verhalencafé Nieuw-Leusen over de Amish. Hij bespreekt waarom hun levenswijze bijzonder is en vergelijkt deze met de gemeenschap in Staphorst. Als inwoner van Rauweveen bezocht hij meerdere keren Amish gebieden in Noord-Amerika. Een belangrijke overeenkomst is de sterke groepscultuur, die zowel veiligheid biedt als beklemmend kan zijn. De Amish die scheiden zich bewust van de moderne wereld en vermijden technologie zoals auto's en elektriciteit. De lezing die laat zien hoe zij vasthouden aan hun waarden en biedt stof tot nadenken over rust en authenticiteit in een snel veranderende tijd. En ondanks de regen werd vandaag op basisschool De Eiber de opening van het vernieuwde schoolplein en de start van de Abbey D feestelijk gevierd. Het plein kwam tot stand dankzij inzet van ouders, buurtbewoners, leerlingen en sponsoren. Van een grijs terrein is het veranderd in een groen en speelsplein met planten, bloemen en ruimte voor buitenlessen. Leerlingen die ontdekken er meer natuur en spelen op andere manieren. Ook dacht de leerlingenraad actief mee over het ontwerp. De opening die werd verricht door wethouder Werner ten Kate samen met de leerlingen. Daarnaast ging Abbey D van start dat activiteiten biedt om de ontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren. Ja, en het zal je maar overkomen. Sta je op het punt een kraslot weg te gooien, blijkt het toch ineens €250 waard. Het gebeurde de familie Koster uit Ommen. Zij kregen het lot tijdens de week van de stenenwinkel bij de HEMA. Mevrouw Koster die dacht dat het dus niks waard was, maar werd op het laatste moment nog aangespoord om toch even te krassen. En dat bleek een schot in de roos. De familie die won namelijk €250 aan Ommer cadeaukaarten, beschikbaar gesteld door de lokale ondernemers. De actie die was bedoeld om het lokaal winkelen te stimuleren en extra aandacht te vragen voor de winkels in het centrum. Een mooie meevaller dus, vlak voor het hemelvaartsweekend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws ga je even naar onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons uiteraard op de socials.

0: to return to my side.
1: Vechtal FM. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Vechtal FM, nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1.174, bijna €200 meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Hij tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM.

0: De hits van Vechtal FM, Bente.
1: Kijk om je heen.
0: Nieuw bij Vechtal FM, Nate Smith, After Midnight.

0: Headlines. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. De VNG zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week 1174 euro, bijna 200 euro meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. Het weer, vanavond verdwijnen de buien. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later geregeld regen. En het wordt dan 14 tot 17 graden.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Goedendag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Op woensdag 27 mei geeft Jouk Huisman een lezing in het Verhalencafé Nieuw-Leusen over de Amish. Hij bespreekt waarom hun levenswijze bijzonder is en vergelijkt deze met de gemeenschap in Staphorst. Als inwoner van Rauweveen bezocht hij meerdere keren Amish-gebieden in Noord-Amerika. Een belangrijke overeenkomst is de sterke groepscultuur.

0: tot stand dankzij inzet van ouders, buurtbewoners, leerlingen en sponsoren. Van een grijs terrein is het veranderd in een groen en speelsplein met planten, bloemen en ruimte voor buitenlessen. Leerlingen die ontdekken er meer natuur en spelen op andere manieren. Ook dacht de leerlingenraad actief mee over het ontwerp. De opening die werd verricht door wethouder Werner ten Kate samen met de leerlingen. Daarnaast ging Abby D. van start dat activiteiten biedt om de ontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren. Ja, en het zal je maar overkomen. Sta je op het punt een kraslot weg te gooien, blijkt het toch ineens €250 waard. Het gebeurde de familie Koster uit Ommen. Zij kregen het lot tijdens de week van de stenenwinkel bij de HEMA. Mevrouw Koster die dacht dat het dus niks waard was, maar werd op het laatste moment nog aangespoord om toch even te krassen. En dat bleek een schot in de roos. De familie die won namelijk €250 aan Ommer cadeaukaarten, beschikbaar gesteld door de lokale ondernemers. De actie die was bedoeld om het lokaal winkelen te stimuleren en extra aandacht te vragen voor de winkels in het centrum. Een mooie meevaller dus, vlak voor het hemelvaartsweekend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. Voor meer nieuws ga je even naar onze site rtvvechtdal.nl of je volgt ons uiteraard op de socials.
1: Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je een kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, tussen Arnhem-Noord en de Duitse grens. Dan de A50 vanuit Arnhem naar Os, tussen Knoopend Valburg en Ravenstein, 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de M35 Zwolle-Almelo bij Raalte. De N316 Vorden richting Serenberg bij Keienborg, 2 kilometer. Oponthoud is ook 5 minuten. En tot zover de ANWB

0: Vechtal FM.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl. Of bel 0529-43-1207.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! Vechtal FM. Nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker €67.000 aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en hij moet een schadevergoeding van €3.000 betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land staat een dozijn files. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. De A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij de Lutte 5 minuten extra. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en de Duitse grens heb je bij elkaar opgeteld 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Vechtal FM.

0: Bechtel FM. Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belasting

0: levenswijze bijzonder is en vergelijkt deze met de gemeenschap in Staphorst. Als inwoner van Rauweveen bezocht hij meerdere keren Amish-gebieden in Noord-Amerika. Een belangrijke overeenkomst is de sterke groepscultuur, die zowel veiligheid biedt als beklemmend kan zijn. De Amish die scheiden zich bewust van de moderne wereld en vermijden technologie zoals auto's en elektriciteit. De lezing die laat zien hoe zij vasthouden aan hun waarden en biedt stof tot nadenken over rust en authenticiteit in een snel veranderende tijd. En ondanks de regen werd vandaag op basisschool De Eiber de opening van het vernieuwde schoolplein en de start van de Abbey D feestelijk gevierd. Het plein kwam tot stand dankzij inzet van ouders, buurtbewoners, leerlingen en sponsoren. Van een grijs terrein is het veranderd in een groen en speelsplein met planten, bloemen en ruimte voor buitenlessen. Leerlingen die ontdekken er meer natuur en spelen op andere manieren. Ook dacht de leerlingenraad actief mee over het ontwerp. De opening die werd verricht door wethouder Werner ten Kate samen met de leerlingen. Daarnaast ging Abbey D van start dat activiteiten biedt om de ontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren. Ja, en het zal je maar overkomen. Sta je op het punt een kraslot weg te gooien, blijkt het toch ineens €250 waard. Het gebeurde de familie Koster uit Ommen. Zij kregen het lot tijdens de week van de stenenwinkel bij de HEMA. Mevrouw Koster die dacht dat het dus niks waard was, maar werd op het laatste moment nog aangespoord om toch even te krassen. En dat bleek een schot in de roos. De familie die won namelijk €250 aan Ommer cadeaukaarten, beschikbaar gesteld door de lokale ondernemers. De actie die was bedoeld om het lokaal winkelen te stimuleren en extra aandacht te vragen voor de winkels in het centrum. Een mooie meevaller dus, vlak voor het hemelvaartsweekend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. Voor meer nieuws ga je even naar onze site rtvvechtdal.nl of je volgt ons uiteraard op de socials.
1: Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land zat net geen 50 kilometer file. De meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op, hooguit een minuutje of 5. Op de A12 richting Duitsland ben je tussen Arnhem-Noord en Zevenaar wel 10 minuten langer onderweg. En op de N325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en Huissen staat 3 kilometer. Door een auto met pech is de rechterrijstrook dicht. Dat kost je nu een half uur extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Vechtal FM.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
5: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Vechtal FM Nieuws.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Els tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeer.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. En de A326 van Nijmegen naar Ravenstein voor het knooppunt Bankhoef ook 10 minuten vertraging. Dan de N325 richting Nijmegen vanuit Arnhem dus. Tussen knooppunt Velperbroek en Huissen 3 kilometer en 45 minuten vertraging. Door een auto met pech is de rechter rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Vechtal FM.

0: uit de hand. In twee supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Dat gebeurde in een winkel in Sint Oederode en in een supermarkt in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Het weer, vanavond opklaringen en vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 4 tot 8 graden.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Op woensdag 27 mei geeft Jouk Huisman een lezing in het Verhalencafé Nieuw-Leusen over de Amish. Hij bespreekt waarom hun levenswijze bijzonder is en vergelijkt deze met de gemeenschap in Staphorst. Als inwoner van Rauweveen bezocht hij meerdere keren Amish gebieden in Noord-Amerika. Een belangrijke overeenkomst is de sterke groepscultuur, die zowel veiligheid biedt als beklemmend kan zijn. De Amish die scheiden zich bewust van de moderne wereld en vermijden technologie zoals auto's en elektriciteit. De lezing die laat zien hoe zij vasthouden aan hun waarden en biedt stof tot nadenken over rust en authenticiteit in een snel veranderde tijd. En ondanks de regen werd vandaag op basisschool De Eiber de opening van het vernieuwde schoolplein en de start van de Abbey D feestelijk gevierd. Het plein kwam tot stand dankzij inzet van ouders, buurtbewoners, leerlingen en sponsoren. Van een grijs terrein is het veranderd in een groen en speelsplein met planten, bloemen en ruimte voor buitenlessen. Leerlingen die ontdekken er meer natuur en spelen op andere manieren. Ook dacht de leerlingenraad actief mee over het ontwerp. De opening die werd verricht door wethouder Werner ten Kate samen met de leerlingen. Daarnaast ging Abby D van start dat activiteiten biedt om de ontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren. Ja, en het zal je maar overkomen. Sta je op het punt een kraslot weg te gooien, blijkt het toch ineens €250 waard. Het gebeurde de familie Koster uit Ommen. Zij kregen het lot tijdens de week van de stenenwinkel bij de HEMA. Mevrouw Koster die dacht dat het dus niks waard was, maar werd op het laatste moment nog aangespoord om toch even te krassen. En dat bleek een schot in de roos. De familie die won namelijk €250 aan Ommer cadeaukaarten, beschikbaar gesteld door de lokale ondernemers. De actie die was bedoeld om het lokaal winkelen te stimuleren en extra aandacht te vragen voor de winkels in het centrum. Een mooie meevaller dus, vlak voor het hemelvaartsweekend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws ga je even naar onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons uiteraard op de socials.
1: Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je nog 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland voor de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
0: Vechtal FM, nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen, hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
4: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren, betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
3: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
5: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
3: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De avondshow met Jari.

0: Ik dacht, ik pak er even een toepasselijk plaatje bij. Zo, met deze regen hoop ik niet dat je het weer met je meeneemt. Crowded House, de broertjes Finn, die bezongen het. Weather with you.
1: Vechtal FM,
2: de avondshow.
1: Jari de Jonge.
0: Ja, en zo zijn we alweer aangekomen bij een nieuwe maandag. Het is 18 mei 2026, 7 over 7. Welkom, welkom. Ja, Weather With You van het legendarische Woodface album uit 1991. Het succesvolste album van deze broertjes Finn. Ze hadden later ook nog solo elk ander een hitje. Zo had Neil Finn, of Tim Finn, ik weet het eigenlijk eerlijk gezegd niet eens meer. Maar Fraction Too Much Fiction, dat kwam nog uit de schrijverspen van een van de broertjes van Crowded House. En natuurlijk dat album Woodface, legendarisch album Chocolate Cake stond erop. Fall At Your Feet stond erop. It's Only Natural stond erop. Deze Weather With You stond erop. Four Seasons In One Day. Het is gewoon een greatest hits album. Er staan zoveel goede nummers op. Nou, en die goede muziek die gaan we ook weer de komende 2 uur doorgeven aan jou in de maandagavondshow. Tot 9 uur maken we plezier en vertier hier op de avond van Vechtal FM. Met zometeen onder andere muziek van ABBA en ook One Republic komt eraan. We gaan zometeen uiteraard weer een Live Is Leuker doen. Dat doen we rond de klok van 8:15. Heb jij een goed verzoekje? Een live plaat, jouw favoriete live plaat? Stuur het even in via de app van Vechtal. Doe dat via de website vechtalfm.nl/app. En wie weet hoor je hem zometeen wel voorbij komen. Straks in het volgende uur uiteraard ook weer de albumstrijd. En we hebben nog weer het muzieknieuws meegenomen. We gaan nog een plaatje vanaf vinyl draaien. Ah, het wordt een bomvolle show. Dat is één ding wat zeker is. En heb jij nou ook nog gewoon een goed aandeel in deze show? Stuur het dan ook gewoon via diezelfde app van Vechtal. Hè? Het is altijd welkom. Verzoekjes of jouw plannen van deze week. Of jouw weekendervaringen wat je afgelopen weekend hebt gedaan. Het is allemaal welkom via de app. Direct, hun nieuwe Won't Fall, komt er voor je aan. Na deze van Eric Carmen. Dit is Hungry Eyes.

het is inmiddels alweer 2 weken geleden dat ze hier in Zwolle op Park de Wezenlanden stonden. Een van de beste concerten die ik heb gezien als je het mij vraagt. Direct, hun nieuwste, die heet Won't Fall. En die hoor je hier in de maandagavondshow. Iedere week hoor je hier natuurlijk gewoon elke dag een avondshow. Van maandag tot vrijdag is hier een avondshow. Maandag ben ik er. Dinsdag is Jos van der Wolde er. Woensdag zitten Erik en Astrid er. Zeer binnenkort hoor je Cliff Plasmeijer op de donderdagavond. En ook op de vrijdag is er gewoon een programmering, namelijk de mannen van Thank God It's Friday. En nou hadden wij een paar maanden geleden een leuk idee om aan elkaar een vraag te geven die wij dus moeten beantwoorden en weer moeten doorgeven aan de eerstvolgende show die te horen is. Dat doen wij met alle doordeweekse shows en dus ook met mij. En afgelopen week zaten daar dus de mannen van Thank God It's Friday weer. En die hebben mij een vraag meegegeven die ik dan weer moet beantwoorden. En ik heb hem hier, voor mijn neus. Het is de vraag, wat zou je doen met 1 miljoen euro? Groetjes, Thank God It's Friday. Of zelfs kusjes, Thank God It's Friday. Oké. Nee, zonder grapjes, wat zou ik doen met 1 miljoen euro? Nou, ik zal lekker op vakantie gaan, denk ik. Dat is sowieso een unicum. Dat zou ik in de eerste instantie sowieso doen. Maar ik denk ook wel dat ik zou kijken voor een eigen woning, hoor. Ik ben nu inmiddels 20. In november word ik 21. En ik ben nog thuiswonende. Ik ben nog niet van plan om voorlopig uit huis te gaan. Ik vermaak me er prima. En zolang mijn ouders me nog willen hebben, dan ben ik het natuurlijk zelf ook gewoon nog. Dus wat dat betreft, als het bij beide partijen goed is, dan blijf ik nog wel een poosje zitten daar thuis. Maar ik denk, als ik 1 miljoen euro zou winnen, in wat voor loterij dan ook, of bij wat voor prijs dan ook, dan zou ik toch wel voor mezelf gaan kijken van, nou, misschien even een mooie woning kopen. Ja, ongetwijfeld. Dat is echt wel gewoon het eerste wat ik zou doen. En ook gewoon lekker op vakantie gaan. Ja, ik wil nog altijd naar Londen toe of naar een ander land. Dus met die 1 miljoen euro kom je dan ook wel aardig ver op vakantie, denk ik zo. Dus dat is mijn antwoord op de doorgeefvraag van de mannen van Thank God It's Friday. Maar ik moet natuurlijk nu weer een vraag doorgeven aan Jos van der Wolde, die je morgen tussen 7 en 9 hoort. En die heb ik al bedacht. Ik heb namelijk de volgende vraag voor Jos meegegeven. Wat was het eerste liedje dat je kocht, CQ hoorde of waar je van bent gaan houden? Ik denk dat dat wel een leuke vraag is die we kunnen doorgeven aan Jos. Dus dat hoor je morgen in de dinsdagavondshow van Vechtal FM. One Republic, All the Right Moves staat voor je klaar. En dit is ABBA. Natuurlijk bij Vechtal FM. Een van de mooiste als je het mij vraagt. Knowing me, knowing you.

Het is de avondshow met Jari. Maar ik identificeer mezelf ook graag als Jelle Hofhenk. Dat was een klein foutje, ik weet het. Het is gewoon de avondshow met mij. En de maandageditie voor 18 mei van het jaar 2026. All the right moves, One Republic. Die hoorde je hier bij Vechtal FM. Ik zei het al dat ik wat vanaf vinyl zou draaien. En sterker nog, ik zal hem er even bij pakken. Ik heb een heel recent album onlangs gekocht. Omdat ik wel wist dat deze man echt wel van wanten weet als het gaat over muziek. En dan heb ik het over misschien wel de opvolger van Guus Meeuwis. Sterker nog, hij doet er zelfs ook op mee. Het nieuwe album van Fleming heet Samen is leuker dan alleen. En daar staan alleen maar samenwerkingen op. Ja, je zal het niet bedenken als dat album echt zo heet. Onder andere Rolf Sanchez, die kun je horen op dit album. Miss Montreal, de Turvy Gang, Mart Hoogkamer, Snelle die doet erop mee, Russo die doet erop mee. Het is echt een sterrenline-up van je welste. En ik dacht, ik wil even eentje van dat album draaien. En deze die draaien we al wat langer hoor bij Vechtel FM. En hij blijft leuk. Samen met Meteor hoor je Fleming vanaf vinyl. Dit is niet nodig.

0: vanaf vinyl gedraaid. Niet nodig. Fleming en Meteor in de avondshow.
1: Vechtal FM. Streeknieuws.
0: Zeker, maakt het iets over 19:30 tijd voor het laatste streeknieuws. De biljartclubs in het Westeinde en de brouwerij die zijn samengegaan in biljartvereniging Nieuw-Leuzen. De nieuwe club die werd zaterdag officieel gepresenteerd in het clubhuis aan de burgemeester Bakslaan, waar wethouder Betsy Ramerman het nieuwe logo onthulde. Met 92 leden behoort de vereniging direct tot de grootste biljartclubs in de regio Zwolle. Door de groei denkt dat de club al jaren over een uitbreiding van het clubgebouw. En de toekomst van recreatiegebied de Oldemeijer is onzeker. Nu Staatsbosbeheer waarschuwt dat recreatieve voorzieningen onder druk staan zonder extra financiering. Volgens de gemeente Harderwijk.

0: Tegenstanders die vrezen precedentiewerking en mogelijke schadeclaims. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtdal.nl of je volgt ons uiteraard op de socials. Krijg je van mij nog het weer. Vanavond al trekken nog enkele pittige buien over bij temperatuur rond de 11 graden. Later op de avond wordt het geleidelijk droger en het koelt dan af naar ongeveer 10 graden. Morgen begint de dag droog met af en toe een zonnetje. Maar in de middag volgt opnieuw een wolkenveld met regen. Na deze wisselvallige week lijkt het weer de volgende week beter uit te zien. Met zelfs zomerse temperaturen die mogelijk oplopen tot 30 graden. De korte broek, die kan wel aan.
1: Vechtdal FM, Jari de Jonge.
2: Vechtdal FM.
0: Met in de avondshow even een keer een andere van Hart. Even een keer geen Barracuda of wat dan ook. Dit is een albumpareltje die je niet zo vaak hoort. Op Vechtdal FM hoor je nu Who Will You Run To?
2: You're not

Sia hier in de avondshow. Never give up. Je kunt nog heel eventjes jouw favoriete liveplaat insturen. Doe dat via vechtalfm.nl/app. Ik geef je nog één plaat de tijd. En dan moet die toch wel gedraaid worden hoor. De live is leuker van vandaag. Dus waar heb jij zin in op het gebied van live muziek? Laat het heel eventjes weten. Ga naar de website vechtalfm.nl/app. Stuur mij een appje. Alles komt hier binnen. En dan ben ik heel erg benieuwd wat jij mee aankomt zetten. Dit is CCR op de radio. En have you ever seen the rain? Nou, zeker wel. Vecht

0: John Fogerty van de band CCR, die vraagt zich af of wij ooit de regen hebben gezien. Nou, ik kijk naar buiten, op het moment is het droog, maar het heeft de hele tijd geregend. Dus John, ik kan het beantwoorden. Zeker heb ik de regen gezien. Het is 1 minuut voor kwart voor, het is tijd voor het volgende.
1: Life is leuker.
0: Ja, we gaan het weer doen. Vorige week had ik hem niet gedaan, omdat wij toen midden in het Songfestival themauurtje zaten. Maar deze week hebben we er gewoon weer tijd voor gemaakt in de playlist van vanavond. Een favoriete live plaat, aangevraagd door misschien wel jou. Je kan dat altijd doen, door middel van een appje via vechtalfm.nl/app. Maar het mag natuurlijk ook altijd even via mijn Instagram. En deze keer Jari heet ik op Instagram. Dus niet andere keer Jari, niet volgende keer Jari. Nee, deze keer Jari heet ik op Instagram. En dan kun je me altijd even een berichtje sturen van ja, ik ben daar naartoe geweest ooit. En heb je daar misschien een opname van? Dan ga ik in de archiefbakken kijken hier bij vechtalfm. En dan ga ik kijken of ik hem voor je kan draaien. Nou, eigenlijk is hij vandaag overduidelijk. Gisteren tussen 12 en 2, want ik zit tegenwoordig ook even een poosje op de zondagmiddag, heb ik De Beste Man ook al gedraaid. En je kunt er ook niet omheen. Je kunt geen enkele TikTok openen of Instagram story openen zonder dat je hem ziet. Hij staat maar liefst 10 keer in de Amsterdam voetbalstadion. Dat allemaal de Johan Cruijff Arena. Ik heb het over Harry Styles. Hij werd zo vaak aangevraagd, ook als Life is Leuker, dat ik er niet mee kon ontkomen bijna. Ga je er nog heen? Stiekem een beetje jaloers en aan de andere kant heel veel plezier. Ik weet dat Rick, onze grote zenderbaas en de man die je ook vrijdag en zaterdag altijd hier op de zender hoort, ook met Jelle is geweest bij Harry Styles. Dus ik denk dat je daar van de week nog wel wat hoort in Studio Paard. Maar hier gaan we nog even weer terug naar die concerten van afgelopen weekend en ook van de komende dagen. Ik heb een live versie gevonden van Golden. Toch ook stiekem wel een van mijn favoriete liedjes van Harry Styles. Het is een versie uit 2020, midden in de coronapandemie. Hij speelde hem live bij iHeartRadio. En je hoort hem nu hier nog een keer bij Vechtal FM.

werd geproduceerd door 50% van het goede doel, Henk Temming. Je hoorde Raak hier in de avond van De Kast. En Siep van de Ploeg, ja, die gaat tegenwoordig ook door het leven als nieuwe frontman van The Scene. U weet wel, die van Blauw en Iedereen is van de Wereld. Hij doet dat nu een poosje. Heeft ook op een bevrijdingsfestival in Friesland gestaan. En dat doet hij er dus ook nog bij. Samen met zijn eigen bandje De Kast treedt hij namelijk ook nog op. Dat allemaal in de avondshow. Waar het zometeen tijd is voor alweer het volgende uur. En daarin onder andere de albumstrijd. Deze week 2 albums in de boxring van The Boss. Oftewel Bruce Springsteen. Ik ga je ze zo meteen aan je voorstellen. En aan jou dan de taak om er eentje van te kiezen. Van 1 album draai ik 2 liedjes. En zometeen het eerste uurtje. Beginnen we met Mr. Jones, The Counting Crows. Dus ik zou zeggen, blijf lekker hangen. Want er komt nog heel veel moois voorbij. Laten we dat zo zeggen. Komt vast helemaal goed. Het is nog steeds de avondshow waar je naar luistert. Met zometeen nog Post Malone, Chemical. En dit is Somber en Homewrecker.

0: Vechtal FM.
1: EG ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
0: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM, nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Le Corriere had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
3: Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gone, be leaving today.
2: Dennis Le Corriere is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De avondshow met Jari.

0: De mannen van de Counting Crows en Mr. Jones.
1: Vechtal FM, de avondshow. Jari de Jonge.
0: Ja, dat ben ik. We gaan er nog een uurtje tegenaan in deze maandageditie van de avondshow. 18 mei 2026. Zometeen duiken we even in het muzieknieuws. Kijken wat er allemaal wereldwijd is gebeurd omtrent het muziek. En verder ook nog muziek van Sophie Alice Baxter. De nieuwe Rolling Stone staat voor je klaar. Ik heb ook Justy en Jack Style in de playlist klaarstaan. En verder nog heel veel leuks te gaan. Heb jij een leuke aandeel omtrent een leuk berichtje of een goed verzoekje? Stuur het even in. Vechtalfm.nl/app. En als je die app dan toch bij de hand hebt, dan kun je eventjes stemmen op natuurlijk onze albumstrijd. Want ik heb Bruce Springsteen in de muzikale boxing gezet.
1: Album B.
0: Ja, en op zich is dat album B. Die moeten we zo meteen pas hebben. Deze heb ik nodig.
1: De albumstrijd.
0: Ja, we gaan het weer spelen. Iedere week zet ik in de maandagavondshow een artiest of band in de muzikale boxring. Ik heb 2 albums meegenomen, maar er kan er maar eentje winnen. En de winnende, daar draai ik 2 stukken van. 2 liedjes van dat album. Nou, en ik heb 2 gigantisch grote albums mee van de Bos vanavond. Ik zei het al, van Bruce Springsteen. Album A komt uit 1978, Darkness on the Edge of Town. En ga je voor dat album, dan hoor je deze 2 liedjes.
1: Album A.
0: Je hoort Badlands als eerste. En als tweede van het album hoor je deze. Prove It All Night. Maar ja, daartegenover hebben we ook nog een album B. En dat is zijn grootste album. Hij staat ook nog steeds in de lijst van de best verkochte albums. Uit 1984, Born in the USA.
1: Album B.
0: Je hoort Dancing in the Dark als eerste. Een van de grootste hits op het album. En je hoort ook Bobby Jean.

De grote vraag is, waar ga jij voor? Laat het weten via de app van Vechtal FM. En de uitslag die hoor je later vanavond. What is-

Earth, Wind & Fire. Samen met de dames van The Emotions. Later hadden zij ook nog een grote hit. Met Maurice White van EWF achter de knoppen. Best of My Love. Maar dit was daarvoor nog van het legendarische album I Am. Maakt het tijd om eens eventjes te kijken in het muzieknieuws. Ja, want er is genoeg gebeurd en ik neem het eventjes met je door. Te beginnen bij natuurlijk het Songfestival. Afgelopen zaterdag was de finale in Wenen. En Bulgarije die heeft het 70ste Songfestival gewonnen. Het jaar 2026 begon voor zangeres Dara zeer goed. Zij won met het nummer Bangaranga en haalde 516 punten. Het is de eerste Songfestival zege voor het land Bulgarije, dat na 3 jaar afwezigheid tevens ook weer terugkeerde. De uitslag die was spannend, met 35 deelnemende landen en 18 jury 12. Israël die werd tweede, het Verenigd Koninkrijk die werd laatste met maar 1 punt. Nederland die deed niet mee vanwege een boycott van Afrotros. Ja, hoe dat gaat lopen, dat is even de vraag. Doen wij volgend jaar weer mee of niet? Danny Vera die is wellicht in de running voor een mogelijke Songfestival track. Oeh, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. We houden je hier bij Vechten af en natuurlijk ook op de hoogte. Vorige uur hadden we het er al over, maar Harry Styles die is veelal in het nieuws. Hij is natuurlijk zijn concertreeks in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam begonnen. Dat deed hij afgelopen zaterdag. Hij opende met Are You Listening Yet en speelde zowel nieuw werk als oude hits voor duizenden fans. Fans die kwamen al uren van tevoren en droegen opvallende outfits. Na afloop verliep het vertrek via metro en trein rustig. Styles die geeft 10 shows in Amsterdam als start van zijn Europese tour. En net ook al in het NOS-journaal, maar ik draag hem ook nog even bij, omdat ik graag ook een plaatje van ze wil draaien. Dennis LeCourier, die is overleden. Hij is medeoprichter geweest van de Doctor Who and the Medicine Show. Hij is overleden op 76-jarige leeftijd aan een nierziekte. Hij werd bekend met de band in de jaren 70 en 80 en bleef nog lang optreden na een afscheidstour in 1985. Eerder overleed ook al bandgenoot en medeoprichter CQ-zanger Ray Sawyer, met dat ooglapje, in 2018. Grote hits die kennen we natuurlijk bijvoorbeeld als Sylvia's Mother, When You're in Love with a Beautiful Woman, en ja, dit is volgens mij de grootste klapper van dit gezelschap. Baby Makes Her Blue Jeans Talk. 76 mocht hij worden. Dr. Hook, ik draai hem even in de avondshow.

0: Alesso in de avondshow en Destiny daarvoor gedraaid. Baby Makes a Blue Jeans Talk van Dr. Hook, een van de medeoprichters, is overleden. Daarmee zijn de twee zangers overleden van deze toch wel legendarische groep uit vooral de jaren 70. En over de jaren 70 gesproken, we zijn ook nog steeds bezig met...
1: Albumstrijd.
0: De albumstrijd, zeker. Twee pronkstukken van Bruce Springsteen, de boss in de muzikale boxring vandaag. Ga je voor het album uit 1978, Darkness on the Edge of Town, dan hoor je Badlands. Maar dat is niet de enige die je hoort, want je hoort ook Prove It All Night. Maar daartegenover staat het veel geprezen, een van de best verkochte albums aller tijden, Born in the USA uit 1984. Ga je voor dat album, dan hoor je deze twee liedjes. Dancing in the Dark. En als tweede hoor je deze. Bobby Jean. De grote vraag is, waar heb jij zin in? Van welk album kan ik twee liedjes draaien? Laat het weten. Vechtalfm.nl/app. En de uitslag die krijg je zo rond de klok van 20 voor. Sophie Ellis-Baxter is dit.

0: is heel gek, maar als ik Sophie Alex Baxter hoor met dit liedje, gigantische hit in 2002, Murder on the Dance Floor, dan moet ik ook gelijk even denken aan 2024, namelijk aan de versie van Royal Otis. Die deden hem ooit in een live versie, volgens mij voor een radioopname of zo, en toen klonk dat zo. Ja, er zijn twee partijen. 50% vindt dit een fantastische versie. En die andere 50% die zegt dit is echt totale verpesting van een waanzinnige track. En ik zit er eigenlijk een beetje tussenin, moet ik heel eerlijk zeggen hoor. Ik vond hem niet goed en ik vond hem niet slecht.
1: Vechtal FM. Streeknieuws.
0: Maakt het tijd voor het streeknieuws. Te beginnen bij de biljartclub in Westeinde. Die gaat namelijk samen met de brouwerij in een nieuwe biljartvereniging Nieuw Leuzen. De nieuwe club die werd zaterdag officieel gepresenteerd in het clubhuis aan de burgemeester Bakslaan. Waar wethouder Betsy Ramerman het nieuwe logo onthulde. Met 92 leden behoort de vereniging direct tot de grootste biljartclubs in regio Zwolle. Door de groei denkt dat de club al over een uitbreiding van het clubgebouw. Dus ja, daar gaan we nog veel over horen in de toekomst. En over toekomst gesproken, de toekomst van de recreatiegebied de Oldemeijer is onzeker. Nu Staatsbosbeheer waarschuwt dat recreatieve voorzieningen onder druk staan zonder extra financiering. Volgens de gemeente Hardenberg kan dit gevolgen hebben voor onder meer de toegankelijkheid van de zwemplas. Samen met andere partijen wordt gekeken naar mogelijke oplossingen en toekomstscenario's voor het gebied. En een handelingsonderneming in Den Ham die probeert al jaren toestemming te krijgen om puin te breken op het eigen terrein. Het college van de Twenterand blijft tegen omdat deze activiteiten volgens wethouder Arjan Hof niet passen in het buitengebied. De gemeenteraad lijkt echter een meerderheid bereid om het bedrijf toch tegemoet te komen. Tegenstanders die vrezen misschien wel een tegenwerking en mogelijke schadeclaims. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. Voor meer nieuws ga je even naar onze site rtvvechtdal.nl. Of je volgt ons uiteraard op de socials. Krijg je van mij alleen nog eventjes het weer. Vanavond dan trekken er nog enkele

Met in de avondshow nu de nieuwe van de Stones. Oh, dit is zo'n lekkere track. Het nieuwe album komt uit op 10 juli van dit jaar. En dit is een voorproefje van het album. Ouderwets Stones geluid, dat is het. Hij heet In The Stars. Ik mag hem graag draaien.

0: rollen die handel maar weer en weg ermee. Heel goed. Ja, dit is zo'n gevalletje. Wanneer kwam jij erachter dat dit gewoon een remake is van een origineel nummer? Ik dacht echt dat dit gewoon echt helemaal nieuw was. Nou, dat is dus niet het geval. Het origineel dat stamt uit 2010. Toen wel van diezelfde John, die hier ook op meedoet. Maar dan met Kato. En toen klonk het zo. Veel meer 90s feeling zit eraan. Toch wel een hele fraaie versie ook. Misschien een keer leuk om te draaien. Maar dit was de versie van Justay en Jack Style. Je hoorde Turn the Lights Off.
1: Dit is nieuwe muziek op Vechtal FM.
0: Nou, en wat voor nieuwe muziek? Deze band komt uit Nederland. Zij deden vorig jaar het voorprogramma. Nee, dit moeten we anders doen. Dat is niet netjes. Nou zit ik er doorheen. Dat is niet netjes. Ik wist niet dat hij zo begon. Dat had ik misschien even beter moeten checken. Nee, wat ik wou zeggen is, zij stonden vorig jaar in 2025 in het voorprogramma van de grote concertreeks van Direct. Dat allemaal in de Kuip. En ze timmeren goed op de weg. Ze hebben een beetje de sound van Fleetwood Mac. Er zit ook een beetje Tame Impala in. En het is hartstikke nieuw. Het is super fijne muziek. Ik heb het over de band van Rianne Walters. Zij zit in The Indian. En dit is de nieuwste single in de avondshow. En die heet Get It Wrong. Oké, nu mag je wel.
2: Good morning.
0: Nee, goedenavond.

Nieuwe muziek hier bij Vechtal FM kun je altijd ontdekken. En dit was helemaal Hollands. The Indian and Get It Wrong. Allemaal in de maandagavondshow. Waar het tijd is voor de uitslag van de albumstrijd. Iedere week zet ik een band of artiest in de muzikale boxring. En aan jou dan de taak om één favoriet album te kiezen. Het winnende album, daar ga ik 2 liedjes van draaien. En ja, ik zag het wel een beetje aankomen hoor. Want dit is ook gewoon... Dit was veel te makkelijk. Ik had een onbekender album moeten zoeken, denk ik. Want als je het moet opnemen tegen Born in the USA... Ja, eigenlijk is er geen fout album. Maar er is gewoon een absolute winnaar. Met ruim 87% van de stemmen is het winnende album album B geworden. En dat is natuurlijk Born in the USA. Je hoort als eerste Dancing in the Dark van het album. En daarachteraan Bobby Jean. Een fijn albumtrackje. Allemaal hier bij Vechtal FM in de maandagavondshow.

Ah, met dat kenmerkende saxofoongeluid van Clarence Clemens, die ook nog met Jackson Browne in de jaren 80 een duet had. You're a Friend of Mine, de uitslag van de albumstrijd van vanavond. Het was Born in the USA, je hoorde Dancing in the Dark en vanaf vinyl gedraaid zojuist. Bobby Jean, het is tijd om bijna de deuren te gaan sluiten van de maandagavondshow. We gaan ons opmaken voor de meezinger van vandaag. Welke dat is, dat hoor je na Kingfisher. Dit is Man on the Moon.

Een van de fijnere bandjes die er is van het moment. De nieuwe Mumford & Sons, tenminste zo vind ik ze. Je hoorde Kingfisher in de maandagavondshow. En Man on the Moon maakt de tijd voor het laatste gedeelte van deze avondshow. Ja, en vaste luisteraars van de avondshow die weten waar we mee afsluiten. Iedere doordeweekse week, dat klinkt een beetje onlogisch, iedere maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 2 hoor je hier het meezingmenu. Met daarin de beste meezingers voor op je broodje kaas of op je broodje filet americain of wat je ook maar aan het lunchen bent. En ik snoep daar lekker op de maandagavond in mee. En dan denk je, waarom heb ik een meezinger nodig op de maandagavond? Nou, dat is omdat je net het weekend uit bent en je wilt de maandag gewoon nog een beetje in dat weekendgevoel blijven. Want je moet nog weer zo'n lange week tot het weer de vrijdag is en tot het weer weekend is geworden. Je moet de dinsdag nog door, de woensdag nog door, de donderdag nog door. Oh, zo'n hele werkweek en alle vrije dagen zijn voorlopig ook weer geweest. Want we hebben Pinksteren komende maandag pas weer. Dus je moet gewoon weer een hele week aan het werk. En dan wil je, het enige wat je dan wil is gewoon even lekker onvervals meezingen. Nou, en daar heb ik de beste remedie op gevonden. Want de laatste plaat in de maandagavondshow, die reserveer ik altijd voor een lekkere meezinger. Ik spreek je hopelijk volgende week maandag weer. De Pinkstermaandag. Morgenavond tussen 7 en 9 hoor je Jos van der Wolde. En woensdag zit hier Erik en Astrid. Maak er een fijne week van. En ik spreek je dus of zondag of maandag weer met een nieuwe avondshow. Maak er een hele fijne maandagavond van. Ja, het mag wel duidelijk zijn welke ik ga draaien dan, hè, als laatste. De meezinger van vandaag, I

0: Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Schat, volgende week hebben we jouw feest. En wie hebt nog niks kloor? Geen tent, geen tovels, geen catering?
2: Dan bel je toch Twente Verhuur?
1: Doet hij dat ook dan?
2: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
1: En dan zit wij straks met afwas.
2: Zelfs dat doen ze voor je.
1: Goh, lekker hoor.
2: Van twenteverhuur.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Wow, daar kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Vechtal FM Nieuws.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwelijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of zes is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeente vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
6: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
5: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM.
1: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM, nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
4: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende en daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen, zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
3: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwelijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
5: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
2: Dit is Vechtal FM.

0: hits van Vechtal FM. Kensington. En dit is nieuw.
1: Hoi, Aniek hier. En dit is mijn nieuwe single Let It Out op Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
1: Bye.

0: hits van Vechtal FM. Bente.
1: Kijk om je heen.
0: Nieuw bij Vechtal FM. Nate Smith. After Midnight.

0: Vechtal FM.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Vechtal FM, nieuws.
6: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd na de onrustende komst van AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

Vechtal FM wordt RTV 4. De naam verandert. Wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt. En we draaien de lekkerste muziek voor jouw dag. Je vindt ons nog steeds hier. Wij worden RTV 4.

0: Vechtal FM.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
0: Vechtal FM, nieuws.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Katshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: FM. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeente